waar ik woon. Dat ik een boy niet van mijn woermoor van. Aan mijn woermoor een boel boezelen van. Dat ik een boy niet van mijn woermoor van.